0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide de illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Santjen in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Zo'n oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor de ontruiming van Friesland Campina. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. Friesland geeft 13 miljoen euro uit aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu echt verder gaan. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: TDNoord.nl.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met krasnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. Land geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag, links.
22: Meer info op het
1: raadselvandewadden.nl.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Het raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
1: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus. Time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
26: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
27: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
26: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
28: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
2: De vinder van een bijzondere mid-Ierske ring bij Samar krijgt 83.000 euro van de Nederlandse staat. Het geld wordt verdeeld onder zijn dochters. De gouden ring wordt al in 1997 gevonden met een metaaldetector. Het gaat om een uniek exemplaar uit de 9e of 10e eeuw, maar daarop het zogenaamde Lam Gods en afbeeldingen van de vier evangelisten. Volgens het ministerie van Cultuur is de ring onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlandse erfgoed. Om vat te komen dat het steek naar het boeteland verdwijnt, had de staat de ring opgekocht van de eigenaar. De ring had een sterke link met de Friese geschiedenis en de bekering naar het christendom van deze regio. Jeder wie het object al te bezien in het Streekmuseum van Burgum. Bij een drugscontrole op de pier in Holwert is een persoon aangehouden na de vinst van een grote partij cocaïne in een auto. De controle werd vreed uitgevoerd door politie, handhaving en de douane. In totaal binnen 139 mensen controleren waarbij het meerdere overtredingen vastgesteld waren. Ze waren in 3 gevallen softdrugs aangetroffen en 2 keer harddrugs. Er kregen in een boete voor het bezit van illegaal vuurwerk. De grote vangst kwam uit een controle van een auto. Daarin trof de politie een soort cocaïne aan. De bestuurder werd voortdurend aangehouden en werd ook vertocht van het rijden onder invloed. Bij een daaropvolgende huiszieking is nog meer drugs gevonden. Het onderzoek rint nog. Aron Wiekein wie het weer onrustig in Noord-Burgum. Bij een vjochtpartij snijdt de jongen binnen zo'n meisje aangehouden in een persoon rekken sabot verwoenen dat hij naar het ziekenhuis moest. Het gaat om een conflict tussen Syriërs en inwoners van Noord-Burgum. Theo Visser, teamchef van de politie in Noord-Friesland, vertelt toe wat er nou krijgt baden snijdt de jongen langs de Riekstritwei bij Kattebra.
3: Er komt een auto aanrijden, er stappen 7 personen uit en die hebben het gemunt op die 2 andere jongens. Dus de collega's hebben die 2 jongens uit bescherming in de politieauto gezet, wilden dat afschermen en zijn toen zelf belaagd. Nou, uiteindelijk probeer de collega's waren maar met z'n 2. Dus die hebben toen een gelijk assistentie collega gevraagd. Maar ondertussen moesten ze ook de jongens en zichzelf verdedigen. Hebben ze de wapenstok gebruikt, ze hebben gedreigd met een taser. En uiteindelijk is dat weer gelukkig weer wat onder controle gebracht. Omdat naar aanleiding van die assistentie collega waren er al heel snel andere collega's te plaatsen. Nadat de assistentie, de eerste auto's erbij kwamen, is de situatie relatief rustig verlopen. Het werd onder controle gebracht. En uiteindelijk zijn al die 7 personen aangehouden ter zake openlijke geweldpleging. Ja, en ook uiteindelijk voor het belagen en het ook verwonden van van de politieagenten. Want 1 collega heeft ook daadwerkelijk verwonding opgelopen.
2: De politie had een 41-jarige man uit de griep oppakt in het onderzoek naar de deur van een vrouw in een wenning onder de gele kamp in het dorp. De aanhouding vond Arun een mandje plakken op het station in Ljouwert. De vrouw werd op toen 21 mei libbelig aantroffen. Dat zorgde toe voor een soort onrust in de buurt. Meerdere politie-eenheden en rechercheurs dienen wie het weinig onderzoek. De man werd ervan vertocht mogelijk nijlitten te hebben om op het tijd help te verliezen. Uit onderzoek doch bleken dat er naar alle gedachten nog iemand in de wenning onwezig wie op het moment dat de vrouw verstoor. Dat leidde tot de aanhouding van de 41-jarige man. Wat de krekbaat is, wordt nu nog onderzocht. Ook de deertsoorzaak van de vrouw is nog net versteld.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-12-02.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
6: Van de Wallen.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Mij Toeke Camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
3: Nou, bentjes, dik hier wat door je?
4: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
3: Schitterend!
5: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
3: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: De pannenkoektrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
15: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
16: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
20: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
3: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
3: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
3: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin.
0: Kom een nieuwe pad grondverf.
3: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
3: Ja.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. Inbraken nemen fors toe in Nederland. De eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. Zuid-Holland trekt het winterpienenplan voor het Groene Hart voorlopig in. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, denk je wat dan, je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: De pannenkoektrein.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
15: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
16: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
18: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
16: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: NOF-PC, NOF-PC.
20: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
19: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
20: fbc.nl.
0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoe een tjent.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Bij een drugscontrole op de pier in Holwert is een persoon onderhouden na de vies van een grote partij cocaïne in een auto. De controle werd vreed uitvierd door politie, handhaving en de douane. In totaal binnen 139 mensen controleerd waarbij het meerdere overtredingen vastgesteld waren. Ze waren in 3 gevallen softdrugs ontroffen en 2 keer harddrugs. Er kregen in een boete voor het bezit van illegaal vuurwerk. De grote vangst kwam uit een controle van een auto. Daarin trof de politie een soort cocaïne aan. De bestuurder werd voortdurend aanhouden en werd ook vertocht van het rijden onder invloed. Bij een daaropvolgende huiszieking is nog meer drugs voor. Het onderzoek rint nog. Arun Wiekei wie het weer onrustig in Noord-Burgum. Bij een vjochtpartij snijden joen binnen zo'n meisje aanhouden in een persoon rekken sabot verwoenen dat hij naar het ziekenhuis moest. Het gaat om een conflict tussen Syriërs en inwoners van Noord-Burgum. Theo Visser, teamchef van de politie in Noord-Friesland, vertelt hoe wat er ook krijgt baden snijden joen langs de Riekstritwei bij Kattenbra.
3: Er komt een auto aanrijden, er stappen 7 personen uit en die hebben het gemunt op die 2 andere jongens. Dus de collega's hebben die 2 jongens uit bescherming in de politieauto gezet, wilden dat afschermen en zijn toen zelf belaagd. Nou, uiteindelijk de collega's waren maar met z'n 2. Dus die hebben toen gelijk assistentie collega gevraagd. Maar ondertussen moesten ze ook de jongens en zichzelf verdedigen. Hebben ze de wapenstok gebruikt. Ze hebben gedreigd met een taser. En uiteindelijk is dat weer gelukkig weer wat onder controle gebracht. Omdat naar aanleiding van die assistentie collega waren er al heel snel andere collega's te plaatsen. Nadat de assistentie, de eerste auto's erbij kwamen, is de situatie relatief rustig verlopen. Het werd onder controle gebracht. En uiteindelijk zijn al die 7 personen aangehouden ter zake openlijke geweldpleging. Ja, en ook uiteindelijk voor het belagen en het ook verwonden van van de politieagenten. Want 1 collega heeft ook daadwerkelijk verwonding opgelopen.
2: De politie had een 41-jarige man uit de griep oppakt die in het onderzoek naar de deur van een vrouw in een wenning onder de gele kamp in het dorp. De aanhouding vond Arun een mandje plakken op het station in Ljouwert. De vrouw werd op tongensie 21 mei libbelings ontroffen. Dat zorgde toe voor een soort onrust in de buurt. Meerdere politie-eenheden en rechercheurs dienen wie het weinig onderziek. De man werd ervan vertocht mogelijk nijlitten te hebben om op het tijd help te verliezen. Uit onderziek toch blieken dat er naar alle gedachten nog iemand in de wenning onwijzig wie op het moment dat de vrouw verstoor. Dat leidde tot de aanhouding van de 41-jarige man. Wat de krek baat is, wordt nu nog onderzocht. Ook de deertsoorzaak van de vrouw is nog net versteld.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wost meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-4412-02.
4: Handelsondernemings Graafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden.
0: RTV NOF.
6: Waar staat, waat en worden.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: De pannenkoektrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? depannenkoektrein.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en... Het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
14: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
15: en Opel.
16: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
14: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
14: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
16: in Ford
15: en Opel.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: herbergvoestrum.nl.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
6: Oeh.
7: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
8: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
7: Raadsma?
8: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
9: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De provincie Friesland stelt 13 miljoen euro beschikbaar als compensatie voor het ophouden van het project Holwert on Zee. Daarvan gaat 6 miljoen euro naar Holwert en de directe omjouwing van lietsere projecten, die als het verpleten van de IS-baan, de verbetering van de veert en de werinrichting van de haven. De stichting Holwert on Zee loopt daarop haar beroep in en houdt op. Daarnaast komt zo'n miljoen euro beschikbaar voor leveringsprojecten in wat is Friesland, Dantemdiel, Achtkaspelen en Tietjerksterediel. De grote morgenschilderijen onder de vastritten in Boetenpost is waarschijnlijk officieel ontbleten. Op het schilderij staat het gedicht Grutte Grietmannen van eerdere dwarfsdichter Ate Griepstra. Bij de ontbleting is het project van plaatselijk belang Boetenpost officieel aanroen.
2: Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel, heel bijzonder om het zak grut op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel prettig meisje nou ook mij lezen kennen en zien kennen. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, nou ja, zo van, nou, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook al een keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, wist ik heb wel een valse bescheidenheid zien letten, maar dat is natuurlijk zo. Het is, ik had ook een paar boeken schreunen. Als dat dan in een boek in de winkel lijkt met die namen erop, dan is dat ook dat gewoon heel mooi.
1: Voor de ontbleting waren bargemaster Jouke Douwe de Vries en de grietman uit eerdere tijden met de koets ophellen bij het Jeltingahuis. Na je rit terug het dorp kwamen je aan binnen morgen schilderij onder vastritten. Danique Zwart van de Westernee wordt naar de Simpervakantie de nieuwe bennenbargemaster van Dantemdiel. Bij de verkiezing in het gemeentehuis presenteren vier leerlingen haar ideeën voor de titel als bennenbargemaster.
3: Ja, dan wacht je totdat ik de eerste denk bij mij als bennenbargemaster.
1: De jury kiest voor Danique vanwege haar reizige presentatie en plan om jonger oud meer met haar te verbinden. Als bennenbargemaster vertegenwoordigt ze de jeugd wie onder andere de Sinterklaasintocht en andere gemeentelijke activiteiten. En ons zelf hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als de nieuws tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-44-012.
0: RTV NOF.
4: Ekking, De Vallon, Constantille, SMA.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalitaHaan.nl. Laliet met TH.
2: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
7: Een telefoon met krasnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
10: WOQS.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europese luchthavens verwerkten in april minder passagiers dan vorig jaar. Dit is de eerste krimp sinds het coronaherstel. De daling van 0,7% komt door het conflict in het Midden-Oosten en stakingen bij Lufthansa. Ook de vroege paasvakantie speelde mee, waardoor honderden vluchten werden geschrapt in deze periode. In Groningen is het voorarrest van twee vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en vrijheidsberoving van twee kinderen van 6 en 7 jaar. Hun slachtoffer lag in kunstmatige coma. De verdachten van 31 en 33 jaar zitten niet langer in beperkingen. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact, zo stelt de Cypriotische migratieminister. Problemen worden wel verwacht. De lidstaten willen hiaten identificeren en samen met de Europese Commissie deze wegwerken. Het pact legt uniforme, strengere regels vast voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Het weer nog. Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij de kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal veel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
18: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden
22: en verkopen
21: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
20: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford en Opel.
24: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
25: Zo, dat ziet er gaaf uit.
24: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
26: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
24: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De provincie Friesland stelt 13 miljoen euro beschikbaar als compensatie voor het ophouden van het project Holwert on Zee. Daarvan gaat 6 miljoen euro naar Holwert en de directe omjouwing van lietsere projecten, die als het verpleten van de IS-baan, de verbetering van de veert en de werinrichting van de haven. De stichting Holwert on Zee loopt daarop haar beroep in en houdt op. Daarnaast komt zo'n miljoen euro beschikbaar voor leveringsprojecten in wat is Friesland, Dantemediel, Achtkaspelen en Tietjerkstrediel. De grote morgenschilderijen onder de vastritten in Boedenpost is waarschijnlijk officieel ontbleten. Op het schilderij staat het gedicht Grutte Grietmannen van eerdere dwarfsdichter Ate Griepstra. Bij de ontbleting is het project van plaatselijk belang Boedenpost officieel aanroen.
2: Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel bijzonder om het zak grut op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel prettig meisje nou ook mij lezen kan en zien kan. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, wist ik heb wel een valse bescheidenheid zien letten, maar dat is natuurlijk zo. Ik had ook een paar boeken schrijven. Als dat dan in een boek in de winkel lijkt met die namen erop, dan is dat ook dat gewoon heel mooi.
1: Voor de ontbleting waren Bargemaster Jouke Douwe de Vries en de Grietman uit eerdere tijden met de koets op helle bij het Jeltingahuis. Na je rit terug het dorp kwamen je aan binnen morgen schilderij om de vastritten. Danique Zwart van de Westernee wordt naar de Simferkoosje de nieuwe Bennenbargemaster van Dantemediel. Bij de verkiezing in het gemeentehuis presenteren jouw leerlingen haar ideeën voor de titel als Bennenbargemaster.
3: Ja, dan wacht je totdat ik de eerste ding bij mij als Bennenbargemaster.
1: De jurykeer is voor Danique vanwege haar reizige presentatie en plan om jonger oud meer met je noot te verbinden. Als Bennenbargemaster vertegenwoordigt ze de jeugd bij onder andere de Sinterklaasintocht en andere gemeentelijke activiteiten. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nieuwste voor uw redactie. WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
0: RTV NOF.
5: Waar staat, waad en waden.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
10: nofpc.nl.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
11: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
12: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
11: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
12: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
13: WOQS.nl.
14: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
13: WOQS.nl.
16: Mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op in je oren.
20: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan. Dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goosens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
10: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
10: Oh?
1: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
25: en Opel.
26: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
24: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford
25: en Opel.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Gozens. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: die doen nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
4: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
10: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
11: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
15: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan weg.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
17: Oeh.
16: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
17: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
16: Raadsma?
17: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
18: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
19: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op twa oeren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
3: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
0: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
25: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
26: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
27: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
28: Nou, bentjes, dik hier wat aan je? Schitterend!
29: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
28: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
27: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De grutte moordenschilderijen onder vastritten in Boetenpost is waar ze officieel ontbleerden. Op het schilderij staat het gedicht Grutte Grietmannen van eerdere dwarfsdichter Ate Griepstra. Bij de ontbleerting is het project van Pleerstuk Belang Boetenpost officieel aanroen.
2: Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel bijzonder om het zak grutte op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel prettig meisje nou ook mij lezen kan en zien kennen. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook al een keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, ik heb wel een valse bescheidenheid zien letten, maar dat is natuurlijk zo. Ik had ook een paar boeken schrijven, als dat dan een boek in de winkel leidt met die namen erop, dan is dat ook gewoon heel mooi.
1: Voor de ontbleerting waren Bargemaster Jouke Douwe de Vries en de Grietman uit eerdere tijden met de koets op Helle bij het Jeltingahuis. Na je rit terug het dorp kwamen je aan binnen morgen schilderij onder vastritten. Danique Zwart van de Westernee wordt naar de Simferkoosje de nieuwe Bennenbargemaster van Dantenbediel. Bij de verkiezing in het gemeentehuis presenteren jouw leerlingen haar ideeën voor de titel als Bennenbargemaster.
3: Ja, dan wacht je totdat ik de eerste ding bij mij als Bennenbargemaster.
1: De jurykeer is voor Danique vanwege haar reizige presentatie en plan om jonger oud meer met je noord te verbinden. Als Bennenbargemaster vertegenwoordigt ze de jeugd bij onder andere de Sinterklaasintocht en andere gemeentelijke activiteiten. De provincie Friesland stelt 13 miljoen euro beschikbaar als compensatie voor het ophouden van het project Holwerdonzee. Daarvan gaat 6 miljoen euro naar Holwerd en de directe omjouwing van lietsere projecten, zoals het verpleetsen van de IS-baan, de verbetering van de veert en de werinrichting van de haven. De stichting Holwerdonzee loopt daarop haar beroep in en houdt op. Daarnaast komt zo'n miljoen euro beschikbaar van leveringsprojecten in wat is Friesland, Dantemediel, Achtkaspelen en Tietjerkstredeel. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nijstje voor uw redactie. WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
0: RTV NOF.
5: Waar staat, waad en waden.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
6: tdnoord.nl
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan. Ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
21: Wat een sto, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
21: Oh?
16: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
25: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
26: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
27: Mijn toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.

0: Café NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Als die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
4: Ben je op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
7: tdnoord.nl.
8: NofPC, NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
14: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: Schoorsteenvegen Friesland. In de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op fjouwer oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
20: It's getting hot in here.
21: Wat een stoel, jong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
21: Oh?
20: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Jan Cooks for You, met Janzelf.
25: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
24: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
24: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
27: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
28: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
29: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
28: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
30: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
31: Daarom heeft mij een beëinding.
32: Maar gewoon CA plus een certificering.
30: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
33: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
34: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
33: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Inbrekers winnen verleden hier nergens in Friesland zo succesvol als in wat is Friesland. Van de 21 registreerde inbraakpogingen slagen 20 goed van een succespercentage van 94,2%. Ik in 8 Kaspelen leidt dat percentage heeg met 83,3%. In de Antwerpdeel hien inbrekers juist het minst succes in de provincie. Dat toch blikken uit onderzoek van Independer op basis van de politiecijfers. In heel Friesland slagen goed 80% van het beziekje om in te breken. Danique Swartz van de Westernee wordt naar de Simpervakantie de nieuwe bennenburgemeester van Dantumbediel. Bij de verkiezing in gemeentehuis presenteren vier leerlingen haar ideeën voor de titel als bennenburgemeester.
2: Ja, dan wacht je totdat ik de eerste denk bij mij als bennenburgemeester.
1: De jury kiest voor Danique vanwege haar reizige presentatie en plan om jonger oud meer met je noord te verbinden. Als bennenburgemeester vertegenwoordigt ze de jeugd wie onder oren de Sinterklaasintocht en andere gemeentelijke activiteiten. De grote Morris-schilderij onder vastritten in Boedenpost is waar ze officieel ontbleten. Op het schilderij staat het gedicht Grutte Grietmannen van eerdere dwarfsdichter Ate Griepstra. Bij de ontbleting is het project van Pleerstuk Belang Boedenpost officieel aanroen.
3: Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel bijzonder om het zak grut op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel prettig meisje nou ook mij lezen kan en zien kan. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, ik heb wel een valse bescheidenheid als je inlitten, maar dat is natuurlijk zo. Ik had ook een paar boeken schrijven, als dat dan een boek in de winkel leidt met die namen erop, dan is dat ook dat gewoon heel mooi.
1: Voor de ontbleting waren burgemeester Jouke Douwe de Vries en de grietman uit eerdere tijden met de koets op helle bij het Jeltingahuis. Na je rit terug het dorp kwamen je aan binnen morgen schilderij onder vastritten. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoeg op www.rtvnof.nl. Hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Handels onderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
0: RTV NOF.
5: Waar staat, waad en waden.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stooi, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
1: Herbergvoestrum.nl.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, no make self rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
5: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Bakken? Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.

End of Beginning, yeah, the Starlix bij RTV NOF. Yes, dan een high time you went. Dit is Hits op Tongens die ons zongen roeren op de streek om erop. En kist ik een verzoekje doen aan op 04 44 12 02.

0: Het is jouw versies, niet eens Paul Simon, maar You Can Call Me All bij de streek om Rob. Ik wil jij naar het streek naar huis, mij Demi Hoekstra. We zien wat er al hier gebeurd is, je hoort in Noord-Oost-Friesland.
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Inbrekers winnen vlinnen hier nergens in Friesland zo succesvol als in Wat is Friesland. Van de 21 registraire inbraakpogingen slagen 20 goed van een succespercentage van 94,2%. Ik in 8 Kaspelen leidt dat percentage heeg met 83,3%. In de Antwerpdeel hien inbrekken juist het minst succes in de provincie, dat door blikken uit onderzoek van Independer op basis van de politiecijfers. In heel Friesland slagen goed 80% van het bezoekje om in te breken. Danique Swartz van de Westernee wordt naar de Simpervakantie de nieuwe bennenburgemeester van Dantumbediel. Bij de verkiezing in gemeentehuis presenteren vier leerlingen haar ideeën voor de titel als bennenburgemeester.
3: Ja, dan wacht je totdat ik de eerste denk bij mij als bennenburgemeester.
2: De jury is voor Danique vanwege haar reizige presentatie en plan om jonger oud meer met Noord te verbinden. Als bennenburgemeester vertegenwoordigt ze de jeugd wie onder andere de Sinterklaasintocht en andere gemeentelijke activiteiten. De grote Morris-schilderij onder vastritten in Boetenpost is waar ze officieel ontbleten. Op het schilderij staat het gedicht Grutte Grietmannen van eerdere dwarfsdichter Ate Griepstra. Bij de ontbleting is het project van plaatselijk belang Boetenpost officieel aanroen.
4: Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel bijzonder om het zak Grutte op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen op mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel prettig meisje nou ook mij lezen kennen en Sjen kennen. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, nou ja, zeg van nou, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook al een keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, wist ik heb wel een valse bescheidenheid Sjen litten, maar dat is natuurlijk zo. Het is, ik had ook een paar boeken schrijven, als dat dan in een boek in de winkel leidt met die namen erop, dan is dat ook dat gewoon heel mooi.
2: Voor de ontbleting waren burgemeester Jouke Douwe de Vries en de grietman uit eerdere tijden met de koets ophellen bij het Jeltingahuis. Na je rit terug het dorp kwamen je aan bij de Morrisschilderij om de vastritten. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nieuws tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0400 44 12 02.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
0: Zullen we nog krijgen vanuit Waar, Fionne, nog kons op een bui. Vannacht kwalt het ook naar een graad of 10. Noormidje is er in het eerste kons op buien en het wordt maar 18 graden. Dat zou hier het Waberjocht en het Streeknijs bij RTV NOF. Voor snel meer weten, sjog even op www.rtvnof.nl of download dus een gratis RTV NOF app. Dit is Olivia Dean, my So Easy to Fall in Love.

0: Kerf.
1: Voor de gemeente Nacht Karspelen, dan Tuma Deal, Wat is Friesland en Tietjerkstra Deal. De Omroep, voor Stijl het Waad en Waan.
0: RTV NOF.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Nou, bentjes, de keer wat dan je?
3: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
2: Schitterend!
4: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeeste mij in beheining.
7: Maar gewoon CA plus een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
11: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
13: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
14: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
19: Peppe, mag ik bij Peppe op de stoel? Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
20: baarsmazitcomfort.nl.
15: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Voestrum.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

Afrojack Yarrest, My Never Forget You by RTV NOF. U2 With or Without You, yes, dire uit 1980 bij streekomroep RTV NOF. En hast nog een verzoekje, kies je nog even naar tabelje. 04-44-12-02. Een optie Fjouwer of optie size of door middel van een WhatsAppje. Komt dat ik wel ben. Hoe het is, U2 My With or Without You, hier bij streekomroep RTV NOF.

0: Love in on the highway, Ernst, bij de streek om Rob. Dan rond day my never been better uit 2024 en zo dadelijk een streek nice.
1: Van Dwarp ontstaat.
2: RTV NOF.

0: Never been better. Het is Jelvison en dit is het Streeknijs met Demi Hoekstra.
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Inbrekers winnen verleden jaar nergens in Friesland zo succesvol als in Wat is Friesland. Van de 21 registreerde inbraakpogingen slagen 20 goed voor een succespercentage van 94,2%. Ik in 8 Kaspelen leidt dat percentage heeg met 83,3%. In de Antwerpdeel hien inbrekers juist het minst succes in de provincie. Dat doch blieken uit onderzoek van Independer op basis van de politiecijfers. In heel Friesland slagen goed 80% van het bezoekjes om in te brekken. Daniek Zwart van de Westernee wordt naar de Simferkoosje de nieuwe bennenburgemeester van Dantumbediel. Bij de verkiezingen in gemeentehuis presenteren vier leerlingen haar ideeën voor de titel als bennenburgemeester.
3: Ja, dan wacht je totdat ik de eerste ding bij mij als bennenburgemeester.
2: De jury kiest voor Daniek vanwege haar reizige presentatie en plan om jonger oud meer met je noot te verbinden. Als bennenburgemeester vertegenwoordigt ze de jeugd wie onder oren de Sinterklaasintocht en andere gemeentelijke activiteiten. De grote morgenschilderijen onder vastritten in Boetenpost is waar ze officieel ontbleten. Op het schilderij staat het gedicht Grutte Grietmannen van eerdere dwarfsdichter Ate Griepstra. Bij de ontbleting is het project van Pleerstuk Belang Boetenpost officieel aanroen.
4: Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel bijzonder om het zak grutte op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel prettig meisje nou ook mij lezen kennen en Sjen kennen. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, wist ik heb wel een valse bescheidenheid Sjen litten, maar dat is natuurlijk zo. Ik had ook een paar boeken schrijven. Als dat dan een boek in de winkel lijkt met die namen erop, dan is dat gewoon heel mooi.
2: Voor de ontbleting waren burgemeester Jouke Douwe de Vries en een grietman uit eerdere tijden met de koets ophellen bij het Jeltingahuis. Na je rit terug het dorp kwamen je aan binnen morgen schilderij om de vastritten. En ontzag hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nieuwstip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Demi, bedankt.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberiocht.
0: Zullen we even naar het waar. Fionne nog kons op een beu. Vannacht wordt het onaai en graad of 10. Momentje is er in het eerste kons op beuën en het wordt 18 graden. Wil meer weten? Sjog even op www.rtvnof.nl of download onze gratis RTV NOF app. Is nou take on me bij de streek om erop. Ken nog het een verzoekje die in worden. We binden nog krekt even. Nog 20 minuutjes. Ken via onze telefoonnummer. Bel je gerust even in. 0411 44 12 02. Ken het door middel van bel je of een WhatsAppje.

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Het Nederlands elftal is vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK-voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vloog met een KLM Boeing 787 naar New York. Na een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan start Oranje op 17 juni het WK met een groepsduel tegen Japan. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in Dallas. Premier Rob Jette zegt dat het kabinet bereid is de geplande bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid mogelijk te verlagen, mits er eerst een akkoord komt over de hervormingen van de WW en de WIA. Alternatieve besparingen zijn bespreekbaar en hoeven niet per se binnen sociale zaken te worden gevonden. Daarmee toont Jette zich flexibeler dan VVD'ers Eelco Heijnen en Ruben Brekelmans. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandje in Waterswald.
11: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje mij in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zorg op autobedrijfboersma.nl.
14: Pakken? Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
17: Ja, echt maatwerk!
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: SGmaatwerk.nl.

0: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Techniek Martin van der Velde.
1: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. All the way from Leeuwarden, Martin van der Velde.
2: Een goedenavond, Gert.
1: Ja, goedenavond. Ik ben een beetje onder indruk geraakt. Hoorde het overlijden van onze grote Sonny Rollins. Heb jij ook gehoord?
2: Heb ik ook gehoord. Maar ja, 95 jaar.
1: Mooie leeftijd.
2: Zeker.
1: Ik heb even een stukje nog van opgezocht. De jazz-saxofonist was geboren op 7 september 1930 in New York. Maar waarom was hij zo belangrijk? Het thema van de hardbop in de jaren 50 hielp hij hardbop groot maken met een rauwe bluesy sound en lange inventieve solo's. De typische stijl van hem was de grote, volle toon. Veel ritmische spanning, humor in zijn spel. Hij kan wel plus 10 minuten soleren zonder saai te worden. Critici noemden hem vaak de Colossus. Ook het album is daarna vernoemd. Maar wij gaan eerst even een tussenstapje bij de Stones. Wedding on a Friend.

0: Ja, in memoriam Sonny Rollins. De meester van de improvisatie en dit keer bij de Stones. Wat een geweldige solo. Hij staat bekend om een thematic improvisation. Hij bouwt zijn solos op rond het hoofdthema van het nummer. Niet alleen op akkoorden klinkt dat een verhaal vertellen op je sax. Nou, is dat geen mooie samenvatting, Martin?
1: Je hebt het keurig verteld, ja hoor.
0: Nou, we komen straks nog even terug. En pakken we nou even Ilse de Lange met haar band live opgenomen. En die had ook een verhaaltje naar die John Hyatt. Have a little faith in me.

Ja, het is een typisch bandje rond Ilse de Lange. Maar wel een mooie stem, Martin. En ze speelde al redelijk gitaar ook nog. Een ode aan John Hiatt. Wat klaar ligt. Het is een Duitse band. Het is Peter Bolte Evocation. Met Paul Eam, Alan Jones, Amerikanen trouwens. Een mooie, mooie band. En dit keer gaat het over. Ja, zeven couplets.

0: Ja. Peter Bolte, geboren in Paderborn, in Duitsland. En ze deden samen met NDR Big Band. Achim Kaufmann op piano en de Amerikanen Paul Eam op bas. En Alan Jones op drums.
1: Nee, we gaan iets draaien dat voor mij bekend is uit een musical. Maar dan natuurlijk vertolkt door Sonny Rollins op de tenorsaxofoon.
0: Yeah.
1: Toet, toet, toetsie.
0: Mooi, hè?

0: Sonny Rollins en Tootie, een nummer dat ooit bekendgemaakt werd door Al Jolson uit de begin jaren 1900.
1: Ja, 1922
0: om precies te wijzen.
1: Hé, hey, maar die drums, hè, die valt altijd weer op. Max Roach, hè.
0: Vaak, ja, bij Sonny Rollins.
1: Fantastisch, ja, fantastisch. Maar die heb ik in Groningen een keer zien spelen in Sterrenbos, hè. Nou, die speelde dus echt de pannen van het bos. Het is Sandy Tom. En die heb ik een keer gedraaid. Toen had ze een duet met Joe Bonamassa. Maar dit keer doet ze de Belly of the Blues.

0: de laatste toontjes van Cindy Tom. En die komt van de Merchants and Thieves. Ja, Robert Gray, ook geen onbekende, zelfs nog in Leeuwarden geweest, Martin. Jaren geleden, op het, toen was het nog echt een jazzfestival. En blues natuurlijk. Robert Gray, die doet het met een begeleidingsbed, moet ik zeggen. Maar er staat een fotootje bij, en dat vind ik wel apart. Die dames ja, lijken wel in de 30 jaren, bad pakken. En die spelen allemaal saxofoon. Het is radio, maar ik beeld het even uit.
1: Oké, lees je het even voor.
0: Ik lees het even voor. Ze hebben allemaal van die 30 jaren badpakjes. En allemaal...
1: Zijn ze allemaal met de poetjes in het water, denk ik.
0: Ja, en allemaal mooie saxofoon. Wij gaan luisteren naar Robert Gray, Anytime.

0: shall confess.
1: Nou, hoe heet ook eens van een ander.
2: Ja,
1: you and me are too.
2: Het is een beetje
1: Robert Gray en de Hornets. Wat een naam ook, hè?
2: Ja, nou ja, ze bedenken het, hè. Maar anytime. Musica Latina from Cuba. Dan gaat het niet zo goed in Cuba. We hebben te doen met die mensen die onthouden wordt van brandstof en bijna voedsel. Maar we hopen dat het binnenkort weer volledig wordt aangevoerd daar in Cuba. Irakea, zeker over Balcona.

Het is altijd wat aanstekelijke muziek. En vooral nu de temperatuur ook hier in het noorden des lands ook wat hoger worden. Ja, wordt er ook meer gedanst, Martin, denk ik. Wij gaan snel door. En dat is Benny Moore met Amor Fugaz.

0: Ja, dat is het laatste weer van deze prachtige club uit Cuba. En natuurlijk kunnen we niet vergeten de Bona Vista Social Club. Nou, die zijn inmiddels ook al heel oud, Martin. Misschien zit er allemaal een beetje een Rosa Spierhuis in Cuba.
1: Je hebt nou, dan zijn ze wel verdwaald als ze daar zitten.
0: Nee, maar zogenaamde Rosa Spier.
1: Oh, zogenaamd.
0: Maar die oude piano in Cuba was opgevroten door de termieten.
1: Ja, zeker. Maar ja, dat heb je op die leeftijd.
0: Ja, maar dan stort je hele piano in. Heel gekheid op stokje en zonder dolle. We hebben Johnny Hallyday. En wie van de luisteraars kent die nog?
1: Ja, maar hij werd wel genoemd de Franse Elvis Presley, hè?
0: Nou, ik zou het zeggen, hij deed veel meer dan Elvis. Hij reed nog op motor over het podium en hij klom ook nog in de mast van het gebouw.
1: Ja, en dat dan heet je, en hij heet je officieel ook nog anders, hè?
0: Ja, hoe heet hij?
1: De Smet, van achternaam.
0: Ach, nee, man.
1: De Smet.
0: Ja, die is allemaal Hallyday. Wij gaan naar Franstalig, doet hij normaal, maar nu in het Engels. True to love.

0: Ze zeggen dan wel eens time flies, hè? Want het zit er bijna op. Alweer
1: ja,
0: dit
1: uur. We gaan eruit met de Caribbean. Dat is de Summer Songs. En dat doen we dan met You Sexy Thing van Stanfield & Brown.

0: Tot volgende week.
1: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Techniek Martin van der Velde.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Jan Cooks for You, met Janzelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de Marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Delling in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeestje mij in beheining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baarsmazitcomfort.nl.
19: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
20: Ja, echt maatwerk!
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
7: Dit is RTV NOF.
3: Mino Country Trail.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. Inbrekers winnen vlinde hier nergens in Friesland zo succesvol als in wat is Friesland. Van de 21 registreerde inbraakpogingen slagen 20 goed van een succespercentage van 94,2%. Ik in 8 Kaspelen leidt dat percentage heeg met 83,3%. In de Antwerpdeel hien inbrekers juist het minst succes in de provincie. Dat doch blikken uit onderzoek van Independer op basis van de politiecijfers. In heel Friesland slagen goed 80% van het beziekje om in te brekken. Daniek Zwart van de Westernee wordt naar de Simpervakantie de nieuwe bennenburgemeester van Dantumbediel. Bij de verkiezingen in gemeentehuis presenteren vier leerlingen haar ideeën voor de titel als bennenburgemeester.
2: Ja, dan wacht je tot ik de eerste ding bij mij als bennenburgemeester.
1: De jury kiest voor Daniek vanwege haar reizige presentatie en plan om jonger oud meer met je noord te verbinden. Als bennenburgemeester vertegenwoordigt ze de jeugd wie onder andere de Sinterklaasintocht en andere gemeentelijke activiteiten. De grote morgenschilderijen onder de vastritten in Boetenpost is waar ze officieel ontbleten. Op het schilderij staat het gedicht Grutte Grietmannen van eerdere dwarfsdichter Ate Griepstra. Bij de ontbleting is het project van Pleerstuk Belang Boetenpost officieel aanroen.
3: Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel bijzonder om het zak Grutte op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel prettig meisje nou ook mij lezen kan en zien kan. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, ik heb wel een valse bescheidenheid zien litten, maar dat is natuurlijk zo. Ik had ook een paar boeken schrijven, als dat dan in een boek in de winkel leidt met die namen erop, dan is dat ook dat gewoon heel mooi.
1: Voor de ontbleting waren burgemeester Jouke Douwe de Vries en de grietman uit eerdere tijden met de koets ophellen bij het Jeltingahuis. Na je rit terug het dorp kwamen je aan binnen morgen schilderij om de vastritten. En ontzag hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nieuws tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Dit is Country Trail. Met Albert de Vries.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkelbouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorbij Santje in Walterswald.
10: Pakken? Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.

0: eens uit het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Zwitserland zet 4000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: RTV NOF.
1: Ekin, Walter Zwaad, Sewaas en Jesus.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Zien oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Een meisje overleefde een aanval op een wooncomplex in Gazastad. Later viel nog 1 dode. Sinds oktober zijn circa 930 Palestijnen omgekomen en sinds 2023 ruim 72.000 volgens lokale autoriteiten. Zwitserland zet 4.000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. De top vindt plaats bij het meer van Genève vlakbij de Zwitserse grens. Onder de genodigden is vermoedelijk ook Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Peppe. Mike, ik ben Beb op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: baarsmazitcomfort.nl

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, creëer je jonge occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Santje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiere geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba.
1: Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind.
2: En tot zover het nieuws.